deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Op 20 november maakte die in Nederland opname in Studio de Smederij in Zeist. Samen met bassist Marius Beets en Erik Ineke werd er in 3,5 uur tijd een mooie cd opgenomen. Naast de vele opnamen die Webb heeft gemaakt in verschillende bezettingen, was dit zijn eerste cd in trio-bezetting. En dat is dus alleen hier met bas en drums. Dat betekende meer vrijheid in zijn spel en meer interactie met de andere muzici. De opnamen in deze uitzending komen van dit album, dat in 2019 is verschenen op Daybreak, onder de titel Doug Webb in Holland. Er worden nog twee stukken, met als eerste een compositie van Cole Porter, Get Out of Town, gevolgd door Lunar Eclipse van Doug Webb, dat is gebaseerd op het schema van de jazz Standard Solar. In dit laatste stuk speelt Doug een verrassende solo, gevolgd door een bas- en drumduet van Marius en Erik Ineke. Dit is tevens een mooi einde aan een relaxte en swingende cd-sessie. Als extraatje hoort u nog van Fats Waller de Jitterbug Waltz met Doug Webb op sopraansax. Opgenomen in 2014 samen met pianist Alan Broadbent, bassist Peter Smith en drummer Paul Krybich. Het komt van het album The Doug Webb Quartet Sets the Standard. Het is uitgebracht op het VSOP-label.

U heeft geluisterd naar studio-opname uit 2018 en ook nog een kort uit 2014 van Dark Web, afkomstig van de cd Dark Web in Holland, de Dark Web Trio op het Daybreak label en van de cd The Dark Web Quartet Sets the Standard op het VSOP

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse tenorsaxofonist Dark Webb. Deze geweldenaar en ook connoisseur van diverse rietinstrumenten is geboren in 1960 in Chicago en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Californië. Hij is een veelgevraagd muzikus in de Los Angeles studio scene als solist en in de saxofoonsectie van verschillende orkesten. Maar zijn grote liefde die gaat uit naar de jazz en hij heeft daarin ook een grote reputatie opgebouwd aan de Amerikaanse westkust. Duck heeft veel albums opgenomen voor Posse Tone Label en wel in verschillende bezettingen. In de vorige uitzending hoorde u kwartetopname en vandaag hoort u hem in quintetbezetting. Het zijn studioopnamen die gemaakt zijn op 16 augustus 2016 in Pasadena in Californië. En deze opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en ook uitgebracht op het Posse Tone Label. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenorsax, Michael Dees op trombone, Mitchell Foreman op piano, Chris Colangelo op bas en Roy McCurdy op drums. Het eerste stuk is van Doug Webb en het heeft de titel Last Train to Georgia. Een swingende opener en die is gebaseerd op de bekende standard Sweet Georgia Brown. Maar met, wat de akkoorden betreft, een duidelijke hint naar John Coltrane. Als tweede hoort u van Lenny Morgan, Friends Again. En dat is gebaseerd op akkoorden van ook weer een bekende standaard met de titel Just Friends. Het is wat gehaast gespeeld, maar de virtuositeit van de heren ligt er niet om. En vervolgens horen we een medium swinger van Hank Mobley, High Groove, Low Feedback. Met swingende en relaxte solos van Doug, trombonist Michael Dees, en de legendarische drummer Roy McCurdy, bekend door zijn samenwerking met Cannibal Adderley en zangeres Nancy Wilson. En vervolgens Surfing the Web met uitstekende solo's van de leider, trombonist Michael Dees en drummer Roy McCurdy.

In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Dark Webb. Woonachtig dus in Los Angeles heeft hij aan de westkust van de Verenigde Staten als saxofonist een grote naam opgebouwd, zowel in de film- en televisiestudio's als in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen. En in deze uitzending laten wij u studio-opname horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Positone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenorsax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aleluia. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Uptempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenorsound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om ligt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

In deze uitzending van House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Geboren dus in Chicago, woonachtig in Los Angeles, maakte hij op 16 augustus 2016 opname in quintetbezetting met de zeer virtuoze 38-jarige trombonist Michael Dees. Deze trombonegeweldenaar is afkomstig uit Georgia en studeerde aan de befaamde Juilliard School of Music in New York en wel bij Wycliffe Gordon en Steve Touré. De opnames zijn afkomstig van het album Fast Friends en ze zijn uitgebracht op het label Positone. Naast Doug Webb en Michael Dees spelen in de ritmesectie pianists Mitchell Foreman, bassist Chris Colangelo en de legendarische drummer Roy McCurdy. Deze middels 84-jarige drummer heeft zijn sporen verdiend bij het quintet van Cannibal Adderley en als vaste begeleider van Nancy Wilson. Dick Duck van Michael Dees is wederom gebaseerd op de akkoorden van een bekende song en wel Cole Porter's What Is a Thing Called Love. En vervolgens hoort u een prachtige vertolking van Jules Stein's The Things We Did Last Summer, waarin Doug Webb laat horen hoe mooi en haarzuiver hij alleen de melodie speelt met een uitstekende pianobegeleiding van Mitchell Foreman. En het laatste stuk, Apollo, een swingende blues in medium tempo, is een mooie afsluiter van deze West Coast hardbop opname van het quintet van Doug Webb.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname 2016 van Dark Web, afkomstig van de cd Fast Friends, uitgegeven op het Positone label. Tot zover House of Hard Bop voor deze keer, een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie die gewijd is aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en tevens connoisseur van diverse rietinstrumenten werd in 1960 geboren in Chicago. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij naar Californië, studeerde af aan de Edison High School in Huntington Beach en behaalde zijn Bachelor of Music aan het Berklee College of Music in Boston. Doug Webb wordt duidelijk beïnvloed door de grote tenorsaxofonisten als John Coltrane, Sonny Rollins, Stan Getz, Hank Mobley en Warren Marsh. Door zijn interesse en de perfecte beheersing van diverse rietinstrumenten, en dan wel uit alle werelddelen, werd hij een veelgevraagd muzikant in de studiowereld van Los Angeles. In de beroemde tv-serie The Simpsons voorziet hij Lisa Simpson van zijn tenorgeluid. Hij speelde bij onder andere Freddie Hubbard en Horace Silver. Hij nam zo'n 20 albums op onder zijn eigen naam voor het Posey Tone label. Van de opname voor dit label hoort u vandaag het album Back East, opgenomen op 30 september 2014 in New York. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenor, Peter Zack piano, Ben Woof op bas en Rudy Royston op drums. Als eerste het titelstuk, Back East, geschreven door de leider zelf. Het werk heeft een duidelijke Coltrane-vibe en gaat ook gelijk helemaal los. Daarna volgt Sally's Song, ook weer van Doug Webb. Een mooie swingende wals met een lyrische, bijna Getziaanse Webb en een mooie pianosolo van Peter Zack. Vervolgens hoort u Spiral. Het thema wordt samen door de tenorsax en bas gespeeld en daarna volgen solo's van de leider en de pianist. Als laatste weer een stuk van Doug Webb met de titel R.D.W. Esquire. Het heeft een heerlijk swingend en medium tempo met wat harmonische verwijzingen naar Coltrane. Doug's timing en sound zijn bijna perfect.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met muziek van de tenorsaxofonist Doug Webb. Webb is niet echt heel erg bekend, maar in 2015 heeft hij een uitgebreide en succesvolle tournee gemaakt in Nederland met het trio van pianist Rijn de Graaf. En hij behoort toch echt wel tot de grote tenorsaxofonisten van deze tijd. We gaan verder met de opname die hij in 2014 maakte voor het Post-Tone label. En dat is het album Back East. U hoort naast Doug Webb, Peter Zek, piano, bassist Ben Woof en drummer Rudy Royston. U hoort nog 4 stukken. De meeste stukken van dit album zijn van de hand van Doug Webb, zoals ook het volgende Mr. Green. Het is een enerverend uptempo nummer waarin drummer Rudy Royston stevig uitpakt. Daarna volgt If Ever I Would Leave You van Frederick Lowe uit de musical Camelot. Het is een wervelend duo-uitvoering van tenorist Doug Webb en pianist Peter Zek. Daarna nog 2 stukken. Eerst Snickers Lament met een mooie bassolo van Ben Woof en drummer Rudy Royston laat nog eens even horen wat een virtuoos talent hij is. Als uitsmijter de swingende wals Old Times, waarin Doug Webb laat horen wat een haarzuiver intonerende melodische en swingende saxofonist hij is.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats, voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker altsax, Hank Jones piano, Ray Brown bas en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op altsax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

In deze speciale uitzending van House of Hardbop luistert u naar quintet- en kwartetopname van alt-saxofonist Charlie Parker. Dit alles naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag op 29 augustus 1920. Charlie Bird Parker behoort tot een van de belangrijkste muzikale vernieuwers van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz zodanig dat deze nog steeds tot de belangrijkste basis behoort van deze muziek. De laatste jaren voor zijn overlijden op 12 maart 1955 maakte hij veel opnamen voor het bekende Verve-label van producer Norman Granz. Begin april 1950 nam Parker in kwartetbezetting 3 stukken op. Pianist Hank Jones, bassist Ray Brown en drummer Buddy Rich. Achtereenvolgens hoort u de standaard Star Eyes van Don Ray en Gene DePaul, daarna een Fast Blues van Charlie Parker en tot slot de bekende standaard I'm in the Mood for Love van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. Deze 3 stukken zijn toen afgekeurd en uitgebracht na de dood van Parker. Toen Dizzy Gillespie de tape hoorde, zei hij, ik citeer, "This session is prime product." Het jaar daarop, en wel op 8 augustus 1951, nam Bird weer 5 stukken op in quintetbezetting. Dit keer met Red Rodney op trompet, John Lewis piano, Ray

In ons programma House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat u nu gaat beluisteren. Want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zou blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

0: Take two, so.
1: Wait a minute, Irvin. Wait.
0: Okay.
2: Hey, when you raise up off this tube, man, you get... Oh, yeah.
3: You know, your floor squeaks, you know. You know what I mean? Can you hear me?
0: Yeah.
3: Let's go.
0: Here we go. Take two.
4: U luistert naar het derde en laatste deel van een serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Hij overleed onlangs op 91-jarige leeftijd. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze uitzending opname van het Miles Davis Sextet uit 1959 en wel het beroemde album Kind of Blue, opgenomen 2 maart en 22 april in de Columbia Studio in New York en uitgebracht op het Columbia label. Met dit album gaf Miles de muziek een modale impuls die ook een tijdloze sfeer uitstraalde. Het klinkt allemaal heel ontspannen en het dringt niet op en je kan het album onder alle omstandigheden opzetten. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk de redenen van het wereldwijde succes. Met daarnaast ook nog eens een topbezetting met Miles Davis, trompet, John Coltrane, de noorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Hoorde u in het vorige blok de eerste take van Flamenco Sketches, dan kunt u nu luisteren naar de 6e take die uiteindelijk de definitieve versie werd. Het laatste stuk werd All Blues, dat begint met bekende vamp van piano, bas en drums in 6/8e maat, alvorens het thema begint. Jimmy Cobb speelt hier weer met brushes, maar als Miles Davis zijn trompetsolo begint, schakelt hij over op sticks en het ritme danst en swingt. Dan volgt Cannonball Adderley met een bluesy alt-solo, gevolgd door Coltrane met zijn Sheets of Sound. Bill Evans levert een prachtige lock-handed piano-solo af. En dan volgt het thema weer en een vamp waarover Miles nog even kort soleert. En zoals Jimmy Cobb het samenvatte, viva Miles Davis, viva Kind of Blue. I'm very proud to be a part of it.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, de Complete Columbia Recordings, de periode 1955-1961. Het uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de drummer Jimmy Cobb. Hij leefde van 1929 tot 2020. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Zijn vijfjarige verbintenis aan het beroemde Miles Davis Sextet heeft hem een internationale reputatie gegeven. Met zijn enorme gevoel voor swing en een perfecte cymbal timing gaf hij deze groep de perfecte drive. Geen technische hoogstandjes, maar altijd betrouwbaar en in dienst van de muziek. U hoort in deze uitzending dan ook uitsluitend de opname die deze drummer heeft gemaakt met dit sextet. 3 juli 1958 gaf de groep een concert op het befaamde Newport Jazz Festival. In de bezetting hoort u Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Julian Cannibal Adderley op altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabas en Jimmy Cobb op drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Miles at Newport 1958, uitgebracht op Columbia. Als eerste Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. Het stuk wordt ingezet in uptempo met enkele felle fills van Jimmy Cobb en tenorsaxofonist John Coltrane gaat direct van start met een adembenemende solo, daarbij furieus achter de broek gezeten door de drummer. Vervolgens hoort u de standaard Bye Bye Blackbird in een medium uptempo en het ritmeduo Chambers en Cobb swingt hier zo geweldig dat het ritme als het ware danst. Miles speelt hier in een prachtige trompetsolo, gevolgd door een wederom zeer inventieve solo van John Coltrane. Pianist Bill Evans laat hier horen hoe hard hij kan swingen. Tot slot de theme van Miles Davis, en dat is eigenlijk een feature voor Jimmy Cobb die hier alles uit de kast haalt, vet en gewaagd.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de onlangs overleden, befaamde en legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. In 1958 was het Miles Davis Sextet een geweldige hardbop-formatie met een aantal topsolisten. Met Jimmy Cobb had het een van de betrouwbaarste en meest dienstbare drummers in de jazzgeschiedenis in de ritme

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde en legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. In het voorjaar van 1958 kreeg Cobb een telefoontje van Miles Davis om 6:30 s'avonds of hij direct naar Boston zou kunnen komen om drummer Philly Joe Jones te vervangen, die weer eens niet kwam opdagen. Philly Joe werd ontslagen en Jimmy Cobb werd diens opvolger in het Miles Davis Sextet. De opname van deze groep hoort u in deze en komende uitzendingen. Op 26 mei 1958 werden er opnamen gemaakt in de Columbia Studio in New York. Deze zijn uitgebracht op het Columbia label onder de titel Miles Davis 58 Sessions. De bezetting van deze groep bestond uit een aantal muzici die een paar jaar later allemaal hun eigen groep zouden gaan leiden en daarmee van grote invloed zouden zijn voor de ontwikkeling van de jazz. Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Achtereenvolgens hoort u de bekende standard Stella by Starlight, geschreven door Victor Young, gespeeld in een zeer relaxed tempo. Als afsluiting van deze sessie een enorm swingende uitvoering van Cole Porter's Love for Sale. Alle solisten zijn hier in zeer goede vorm, maar de solo van Cannonball Adderley is een hoogtepunt. Jimmy Cobb is dan wel niet zo flamboyant als zijn voorganger, maar zijn swing is licht en rotsvast en perfect voor deze samenstelling.

U luistert bij het Concertcentrum naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb, die onlangs op 91-jarige leeftijd overleed. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie opname van het Miles Davis Sextet. Op 3 juli 1958 gaf deze groep een zeer energiek concert op het Newport Jazz Festival in Newport, Rhode Island. Het concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles at Newport 1958. De band vertrok ruimschoots op tijd uit New York, maar door het drukke verkeer kwamen ze vlak voor hun optreden aan op het festivalterrein in Newport. Ze moesten gelijk het toneel op. Jimmy Cobb had amper de tijd om de drumset die er stond aan te passen, of Miles Davis gaf het tempo aan, waarna de energie er direct van afspatte. De bezetting: Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas, Jimmy Cobb drums. Na de introductie van Wills Conifer opent de band met een spetterende uitvoering van Charlie Parker's A Liu Cha. Miles Davis neemt de eerste solo en wordt forst achter zijn broek gezeten door de drummer, gevolgd door John Coltrane met zijn Sheets of Sound. En Cannonball Adderley met een solo die er mag wezen. Het tweede stuk is de blues Straight Note Chaser van Thelonious Monk. Een perfect tempo voor dit stuk, met zeer geïnspireerde solo's van alle solisten. Dus hier duidelijk te horen en te voelen wat voor goed ritmetandem Paul Chambers en Jimmy Cobb vormden. Friend Dance besluit deze uitzending met een tenorsolo van John Coltrane, waarvan je je afvraagt waar dat allemaal vandaan komt. En de two-beat feel van Paul Chambers is een schoolvoorbeeld voor alle aankomende bassisten.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet, dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live-opname uit New York en Tokio en ook studio-opname van Louis Hayes' eigen groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannonball Adderley, altsax, Nat Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardell Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannonball Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

0: you.
1: In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de bekende hard bop drummer Louis Hayes. In dit laatste en derde deel over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannibal Adderley Sextet en latere opname van zijn eigen Cannibal Adderley Legacy Band. Louis Hayes' spel is crispy, super strak en met een enorme drive die je heden ten dagen op zijn 82ste nog steeds heeft. De opnamen van het Cannibal Adderley Sextet zijn van een concert dat deze groep gaf in juli 1963 in de Sankai Hall in Tokio, afkomstig van het album Nip and Soul, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley altsax, Ned Adderley cornet, Yusuf Lateef tenorsax, Joe Zawinul piano, Sam Jones bass en Louis Hayes drums. Cole Porter's Easy to Love wordt uitgevoerd in een genadeloos uptempo en is een feature voor de leider die hier een zeer geïnspireerde solo speelt. En drummer Louis Hayes die hier swingt met een ongelooflijke drive. Vervolgens hoort u de bekende Work Song van Ned Adderley. De band had dit stuk al enige jaren op het repertoire staan, maar speelt het hier met de overgave van een eerste keer.

U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met een opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In 1965 krijgen Sam Jones en Louis Hayes de aanbieding van pianist Oscar Peterson om lid te worden van zijn trio en verlaten de groep van Cannonball Adderley. 2 jaar later verlaat de drummer dit trio om zijn eigen weg te volgen en formeert verschillende bands als leider en soms als co-leider. In 1989 formeert hij samen met alt-saxofonist Vincent Herring een nieuwe groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. De naam spreekt voor zich. Het repertoire is een ode aan zijn voormalige bandleider, met wie hij 6 jaar lang zo succesvol heeft mogen samenwerken. U hoort 4 stukken van deze groep, die zijn opgenomen 7 en 8 mei 2001 in New York, afkomstig van het album Dreaming of Cannonball, Louis Hayes en de Cannonball Adderley Legacy Band. Dit album is uitgebracht op het TCB-label. De drummer heeft in deze band een jongere generatie om zich heen verzameld. In de bezetting hoort u Vincent Herring, alt-sax, Jeremy Pelt, trompet, Rick Germanson, piano, Vincent Archer, bas en leider Louis Hayes achter de drums. Achtereenvolgens hoort u de Bobby Timmons compositie That There, gevolgd door de bekende ballad I Can't Get Started van Vernon Duke en een mooie feature voor altist Vincent Herring. Daarna het zeer swingende Naturally van Ned Adderley, waarin de leider ook even laat horen hoe vet hij kan spelen met brushes. Tot slot een spetterende uitvoering van het titelstuk van de bekende musical Fiddler on the Roof. Hier is duidelijk te horen hoe blij de leider is met deze band. Zijn spel is door de jaren heen steeds losser geworden en hij stuurt met veel energie en swing zijn medemuzici op naar grote hoogte. Dat was en is nog steeds Louis Hayes' grote kracht. En daarom behoort hij nog altijd tot de grote hardbop drummers van de jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1962 van Louis Hayes, afkomstig van de cd Cannibal Alley Sextet in New York, op het Riverside label. Opname 63, afkomstig van de cd Nippon Soul, Cannibal Alley recorded in Tokyo, ook op Riverside. Opname uit 2001, afkomstig van de cd Dreaming of Cannibal, Louis Hayes en de Cannibal Legacy Band op het TCB label. House of Hardbop, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Saddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met het Cannonball Adderley Quintet hoort u deze keer live-opname uit Los Angeles en New York. Op 16 oktober 1960 trad het quintet van Cannonball Adderley op in de legendarische Lighthouse in Los Angeles, met in de bezetting Cannonball Adderley, altsax, Ned Adderley, cornet, Victor Feldman, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. De opnames zijn afkomstig van het album The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse, uitgebracht op het Riverside label. Als eerste stuk hoort u een bekende compositie geschreven door trombonist Frank Russellino, getiteld Blue Daniel. Een heerlijk licht swingend gespeelde wals, gevolgd door Azule Serape van de hand van pianist Victor Feldman. De ritmesectie is hier in formidabele vorm met een superieure pianosolo van de componist. Het stuk eindigt met een vamp waarin bassist Sam Jones het laatste woord heeft.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de bekende hardbop-drummer Louis Hayes. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannonball Adderley Quintet. In die periode kreeg Hayes van producer Sid McCoy de kans om zijn eerste album onder eigen naam te maken. Het werd opgenomen op 26 april 1960 in de Bell Sound Studios in New York. Ze werden uitgebracht op VJ Records onder de naam Louis Hayes. Dus dat is dit jaar 60 jaar geleden. U hoort nog drie stukken met de volgende bezetting. Nat Adderley cornet, Yusuf Lateef tenorsax, Barry Harris piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. We beginnen met een prachtige ballad, I Need You, van pianist Barry Harris, met mooie solo's van Yusuf Lateef en de componist zelf, die in zijn piano-intro nog een knipoog geeft naar Thelonious Monk. Vervolgens weer een stuk van de hand van Barry Harris, Backyard, en gebaseerd op het akkoordenschema van George Gershwin's Embraceable You. Dit alles heel relaxed uitgevoerd in een heerlijk swingend medium tempo. Dan hoort u nog een stuk van Nat Adderley, Sassy Ann. Dit wordt super swingend gespeeld met drie zeer melodische drumchorussen van de leider. Een zeer geslaagd albumdebuut onder eigen naam.

0: U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In deze reeks over deze drummer hoort u opname onder zijn eigen naam en opname uit de periode als sideman bij het Cannonball Adderley Quintet en Sextet. Op de middag en de avond van zondag 16 oktober 1960 speelde deze groep in de beroemde Lighthouse in Los Angeles. Dit optreden werd opgenomen en geproduceerd door Aaron Keepnews en uitgebracht op zijn Riverside-label onder de titel The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse. U krijgt drie stukken van deze fantastische groep te horen met in de bezetting Cannonball Adderley op altsax, Nat Adderley op cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De groep was in topvorm en dat lag ook wel aan de samenstelling van de ritmesectie. Die was van absolute wereldklasse. Het funky openingstuk, getiteld Sacawow van Cannonball Adderley, zet de toon en er is direct een enthousiaste communicatie met het publiek. Het swingt de pan uit en het is meteen duidelijk waarom dit zo'n goede ritmesectie is. Pianist Victor Feldman past als een hand in glove met de bezielende ritmeteam Sam Jones en Louis Hayes. Daarna een gloedvolle versie van Big P, geschreven door Jimmy Heath, opgedragen aan zijn grote broer, bassist Percy Heath.
1: Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe.
2: One, two, one, two.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes. En die kwamen van de cd Louis Hayes op het VJ-label. En een live opname uit 1960 afkomstig van de cd Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse op Riverside. Dit uur werd voor de concertzender Swa van der Linden.

luistert naar de Concertzender, u luistert naar House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Op 25 december 1941 werd hij in New York geboren. Hij mag zonder twijfel gerekend worden tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Zijn spel is diep geworteld in de blues en hij voelt zich zowel thuis in de hardbop als in de funky rhythm and blues. Die laatste vooral met de Brecker Brothers en Dr. John. Maar in deze uitzending hoort u live radioopname in het hardbop-idioom en wel met het Nederlandse trio van pianist Rijn de Graaf, met als extra gast een uitmuntende andere baritonsaxofonist, ook uit New York afkomstig, Nick Brignola. De opnamen zijn gemaakt voor het programma Tros Session op 1 maart 1994 in Nick Vollebrecht's Jazz Café. Ze werden uitgebracht op Timeless onder de titel Baritone Explosion. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, bariton sax, Nick Brignola, bariton sax, Rijn de Graaf, piano, Koos Serierse, bas en Erik Ineke, drums. Het openingstuk die avond was het bekende Softly as in a Morning Sunrise van Sigmund Romberg. Na het piano-intro begint Brignola met het thema en daarna speelt Ronnie Cuber de eerste solo en die is fenomenaal, met een enorme emotioneel geladenheid en sublieme frasering en timing. Daarna volgen Nick Brignola en pianist Rijn de Graaf met zeer geïnspireerde solo's. Vervolgens hoort u Juan Taisel's Caravan, gespeeld in uptempo. Ronnie Cuber zet het tempo moddervet neer en na het thema, afwisselend gespeeld door beide saxofonisten, is de eerste solo voor Nick Brignola en die mag er zijn. Harmonisch en ritmisch, gevolgd door een zeer swingende pianosolo van Rijn de Graaf. Ronnie Cuber was die avond in absolute topvorm en zijn solo was vlijmscherp.

U luistert naar het eerste deel van een tweeluik met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuber. In deze uitzending opnamen die zijn gemaakt op 6 februari 1979 in New York van een all-star bezetting onder leiding van pianist Rijn de Graaf. Met daarnaast baritonsaxofonist Ronnie Cuber en verder Tom Harrell, Sam Jones en Louis Hayes. Het album werd uitgebracht op het Timeless label onder de titel New York Jazz. Een topbezetting met het legendarische ritmeteam van het Cannonball Adderley Quintet en Oscar Peterson Trio. U hoort nog 2 stukken van dit album met als eerste stuk van Rijn de Graaf getiteld 81st and First. Gebaseerd op de akkoorden van Cherokee. Wederom in een razendsnel tempo met als eerste solist Ronnie Cuber die een onvoorstelbaar goede solo speelt. Ook pianist Rijn de Graaf laat horen hoe geweldig hij de bebop-traditie beheerst. Als laatste van deze sessie hoort u de Charlie Parker Blues O Prevave. Tom Harrell opent met een geweldige solo, waarna Ronnie Cuber er nog een schepje bovenop doet. En tot besluit van de uitzending nog 3 stukken van het album Infra-Ray, dat Ronnie Cuber opnam 11 mei 2009 in studio De Smederij in Zeist voor het Mac Center label. Met Peter Beets, piano, Marius Beets, bas en uw programmamaker, Erik Ineke, op drums. Als eerste hoort u het titelstuk Infra-Ray van Hank Mobley. Weer is de saxofonist hier in topvorm en ook Peter Beets laat hier horen op wat voor hoog niveau zijn spel staat. Als 2e stuk een ballad en wel het prachtig gespeelde Loverman. Tot slot gevolgd door een compositie van Ron Cuber getiteld Cubism, in een Latin feel met een geweldige funky solo van Cuber en een mooie bassolo van Marius Beets.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1979 van Ronnie Cuber, afkomstig van de cd New York Jazz van het Rijn de Graaf Quintet op het Timeless label, en studioopname uit 2009, afkomstig van de cd Infra-Ray van Ronnie Cuber meets de Bates Brothers, featuring Peter Bates en Erik Ineke op het Maxenter label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. U kunt gaan luisteren naar het derde en laatste deel in de serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Geboren in 1928, overleden in 2008. In 1973 vestigde Griffin zich met een Nederlandse vrouw in Bergambacht in de buurt van Rotterdam. Hij liet zich steeds vaker begeleiden door Nederlandse ritmesecties, waaronder het trio van pianist Rijn de Graaf. En met hem had hij een speciale band sinds de jaren 70. En tot enkele jaren voor zijn overlijden trad Griffin dan ook regelmatig op in zowel Nederland als ook in het buitenland. Tijdens deze optredens werden er vaak opnamen gemaakt. En straks hoort u vier stukken van een registratie van een concert in het Bimhuis in Amsterdam. Dat werd gegeven op 14 september 1990. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen bas en Erik Ineke drums. Het eerste stuk is Cole Porter's Just One of Those Things. Het is een kokend uptempo. Het was een opening van de avond in een uitverkocht Bimhuis en het swingde vanaf de eerste noot. Griffin speelt hier meteen een solo met zoveel overtuiging dat Rijn de Graaf er nog een schepje bovenop deed en een geweldige pianosolo afleverde. En daarna 8 om 8 met de drums, waar gewaardheden niet werden geschuwd, maar iedereen zette zijn oren open en toen kwam dus alles goed. Voor een solist als Griffin is zo'n ingespeelde ritmesectie een belangrijke en aangename bijkomstigheid.

0: Ryan LeGrabe at the piano. Cole Serios, the contrabass. Eric Ineke on the drum, Schlagwerk. Johnny Griffin on tenor saxophone. It's just one of those things, and good evening at the Bim House. Dank je wel.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Vanaf 1973 speelde Griffin regelmatig met het trio van pianist Rijn de Graaf. Vooral in Nederland, België en Duitsland. Doordat het trio zo op elkaar was ingespeeld, werd het door de toevoeging van Griffin een echt kwartet. Zijn repertoire bevatte vaak een mengeling van blues, rhythm changes en standards, waaraan regelmatig weer wat nieuw werd toegevoegd. Al dan niet van eigen hand. De optredens werden vaak georganiseerd door impresario Wim Wicht of door Rijn de Graaf zelf. Een aantal optredens zijn op tape vastgelegd, vaak door de clubs of podia zelf, voor hun eigen archieven of voor privédoeleinden. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn afkomstig van een concert in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990. En zoals gezegd, de bezetting is Johnny Griffin tenor sax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriessen bas en Erik Ineke drums. Na de aankondiging van Griffin hoort u de standard If I Should Lose You met een geweldige solo van de leider en wederom een grandioos swingende solo van pianist Rijn de Graaf. En het alles wordt gevolgd door een mooie melodische bassolo van Koos Seriessen, waarin wat quotes voorbij komen van bekende melodieën als Mona Lisa en Raindrops Keep Falling on My Head. En vervolgens hoort u een prachtige en zeer sfeervolle uitvoering van de beroemde bittersweet ballad Loverman. Johnny Griffin vertelt hier echt een verhaal op zijn tenorsax, waarin ook nog enige quotes van bekende songs voorbij komen. Rijn de Graaf speelt hier een schitterende bluesy piano solo, gevolgd door een lyrische bassolo van Koos Seriessen. En dan opnieuw het thema, met op het eind een hele mooie cadens van de leider.
0: Hold your hat for the dames there. We're going to play another standard called If I Should Lose You.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. Na zijn vertrek uit Amerika in 1963 vestigde hij zich in Parijs, waar hij al vrij snel optrad in beroemde clubs als The Blue Note, Jazzland en Le Chat qui Pêche. En in 1964 werd Griffin gevraagd om een album op te nemen met drummer Kenny Clarke, bassist Jimmy Woods en de Belgische pianist, componist en arrangeur Francis Bolland. Dit album, getiteld Night Lady, werd op 13 februari 1964 opgenomen in de studio in Keulen en uitgebracht op het Philips-label. Johnny Griffin is in topvorm en waarschijnlijk zal het geavanceerde arrangeurs-pianospel van Bolland en het superswingende ritme-tandem hier zeker aan hebben bijgedragen. Nog drie stukken met als eerste Night Lady van Francis Bolland, een snelle 6/8 maat en ook het titelstuk van het album. De leider speelt hier met heel veel bezieling en ook Jimmy Woods speelt hier een uitstekende bassolo. Vervolgens de wat minder bekende maar prachtige ballad Little Man, You've Had a Busy Day, uitgevoerd in een walking tempo. Tot slot Jerome Kern's All the Things You Are. 8 maten drums vooraf en daarna gaat het los. Een sprankelende versie met een geweldige tenorsolo van Griffin. Let u vooral ook op het enorm swingende en stimulerende spel van drummer Kenny Clarke. Johnny Griffin zei ooit over hem: Cluck has impeccable time. 4 jaar na deze opname kreeg Johnny Griffin de aanbieding op de vaste tenorsaxofonist te worden in de befaamde Kenny Clarke Francis Bolland Big Band. Een aanbod dat hij maar al te graag accepteerde. In zijn biografie zegt hij erover: Working with that band is one of my happiest musical memories.

0: U heeft geluisterd naar studioopname uit 1958 van het album Way Out van het Johnny Griffin Quartet op het Riverside label. En studioopname uit 1964 van het album Night Lady door het Johnny Griffin Quartet op het Philips label. Dit uur House of Hard Bop werd
1: François van der Linden.

Beste luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Hij leefde van 1928 tot 2008. En in deze drie uitzendingen gaat het om vier kwartetopnamen. Daarvan is de laatste opgenomen in Nederland. Griffin, geboren in Chicago, behoort zeer zeker tot een van de allerbelangrijkste hardbop tenorsaxofonisten. Hij heeft een grote staat van dienst en zijn spel komt regelrecht uit de traditie van Coleman Hawkins, Don Byas en Charlie Parker. Hij behoort tot de grote, zogenaamde Chicago tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit eerste deel hoort u opnamen die van twee verschillende albums komen. En als eerste is dat Introducing Johnny Griffin. Opgenomen op 17 april 1956 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, de toen 25-jarige Wynton Kelly op piano en twee veteranen, Curly Russell op bas en Max Roach op drums. We beginnen met een razendsnelle compositie van Johnny Griffin zelf, getiteld Mildew. Drummer Max Roach speelt het intro en laat de leider meteen een geweldige solo horen. En u zult merken dat muzikaliteit en virtuositeit perfect samengaan. Daarna in een swingend medium tempo Chicago Calling. Ook een eigen compositie met een bezielende tenorsolo van Griffin. En meteen daarna een sprankelende pianosolo van Wynton Kelly. We gaan verder dan met de ballad These Foolish Things. En de saxofonist laat horen dat hij ook op een prachtige manier een ballad kan vertolken. Het laatste stuk is de niet zo bekende standaard The Boy Next Door. En hierin, naast het formidabele spel van de leider, een mooie pianosolo van Wynton Kelly.

In ons programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. De opnamen in het tweede blok zijn afkomstig van het tot op heden laatste album van dit geweldige quintet. Ze zijn opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012. Het album heet Silver Streams en is uitgebracht op het Jazz Compass label. Pianist Bill Cunliffe is op deze opname weer terug in de groep. Hij was in het verleden onder andere pianist en arrangeur voor de Buddy Rich Big Band, won in 1989 het Thelonious Monk Concours, werkte met Frank Sinatra en won vele prijzen en onderscheidingen voor zijn composities. Trompetist Clay Jenkins speelde bij de orkesten van Stan Kenton, Harry James en de Clayton Hamilton Big Band. Hij is verder te horen op opnames met Mel Jackson, Ray Brown en is ook leraar aan de Eastman School of Music in Rochester. Tenor- en sopraansaxofonist Bob Shepard is een veelgevraagd studiomusicus en speelt met onder andere Freddie Hubbard, Chick Corea, Randy en Michael Brecker. Bassist Tom Warrington is een van de meest gevraagde bassisten in Los Angeles. Speelt met grootheden als Stan Getz, David Liebman, Hank Jones, Danny Zeitling en ook Peggy Lee. Het eerste stuk is van Bill Cunliffe getiteld Affluencia. Het wordt in 6/8 maat gespeeld en heeft een modale, moderne hardbop feel. Vervolgens Monkey Tree, geschreven door Joe LaBarbera. Een catchy stuk in 7/4 maat met een geraffineerde solo van de leider zelf. Daarna volgt Jade Visions van de legendarische bassist Scott LaFaro. Een wel zeer bijzondere en unieke uitvoering in quintetbezetting. En indirect ook een eerbetoon aan Bill Evans, in wiens laatste trio Joe de drummer was.

U luistert naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bass, Joe LaBarbera zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz en ook een waardig slot van deze uitzending met aan het einde een hartverwarmende solo van Joe LaBarbera waarin Elvin even om de hoek komt kijken.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar studioopname uit 2006 van het Joe LaBarbera Quintet Native Land. En uit 2010 en 2012 Silver Streams van het label Jazz Compass. Samengesteld voor de Concertzender

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Los Angeles woonachtige, zeer muzikale en swingende drummer maakte eind jaren 70 furoren als lid van het trio van de beroemde pianist Bill Evans. Na diens overlijden in 1980 werd Joe de vaste drummer van zanger Tony Bennett. Na 12 jaar tournees over de hele wereld was het tijd om iets anders te gaan doen en werd hij drumleraar bij het California Institute of the Arts. Dit gaf hem de vrijheid om eindelijk zijn eigen groep te beginnen met de beste jazzmuzici uit Los Angeles en zich daarnaast ook te verdiepen in het schrijven van eigen stukken. De studioopnamen die u vandaag hoort zijn afkomstig van het album Mark Time, opgenomen in 2002... en het album Native Land, opgenomen in 2006. Beide albums zijn uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting van het eerste album hoort u Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Het eerste stuk is een snelle blues van Bill Cunliffe getiteld Check It Out. Let op hoe de leider LaBarbera, trompetist Clay Jenkins, mooi aanvult in diens solo. Ook in de drumsolo laat Joe LaBarbera horen dat hij soleert als een blazer. Vervolgens hoort u de mooie ballad For Gillian van de hand van de leider zelf, met gevoelige soli van Bill Cunliffe en Bob Shepard.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Deze geweldige en als mens zeer bescheiden drummer begon zijn quintet eind jaren 90. En u hoort opname afkomstig van het album Mark Time uit 2002 en het album Native Land uit 2006, uitgebracht op het Jazz Compass label. Dit label is opgericht door een klein muzikantencollectief waarvan Joe LaBarbera zelf deel uitmaakt. In de bezetting Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums. Je hoort twee stukken met als eerste Contour van Kenny Drew. Een typisch bebop-stuk in een heerlijk swingend medium-up-tempo, gevolgd door weer een prachtige ballad, genaamd Bella Luce, geschreven door de leider zelf, opgedragen aan de legendarische trompetist Conte Candoli. Deze ballad is ook een schitterende feature voor trompetist Clay Jenkins. Het volgende stuk is afkomstig van het album Native Land, met daarin een wijziging in de bezetting. Pianist Bill Cunliffe wordt hier vervangen door Alan Pasqua. Weer een stuk geschreven door Joe LaBarbera met de veelzeggende titel Boxer Rebellion. De leider zelf is op deze opname duidelijk in topvorm. De energie spat er vanaf.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Het zijn ook de eerste opnamen van deze groep en ze werden gemaakt op 4 november 1999 in Californië en uitgebracht op het Jazz Compass label onder de titel Joe LaBarbera Quintet Live. Na jarenlang als sideman te hebben gespeeld, werd het voor Joe tijd om eens een groep voor zichzelf te beginnen met muzici die perfect bij elkaar passen en een prachtig melodische en energieke hardbop sound hebben kunnen creëren. U hoort nu de ballad Soul Eyes van Mal Waldron. Mooie solo's van trompetist Clay Jenkins en pianist Bill Cunliffe. Daarna volgt een stuk van Sonny Rollins met de titel East Broadway Rundown. Hierin laat het quintet horen dat ze ook in de wat vrijere vormen van de jazz een mooie spanningsboog kunnen opbouwen.

U luistert naar het eerste deel van een drieluik met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Vandaag zijn het live opnamen die zijn gemaakt op 4 november 1999 in Californië. Joe heeft voor zijn groep louter topmuzici uit de Los Angeles jazz scene om zich heen verzameld. En dat hij behalve een fantastische drummer ook nog een uitstekend componist is, hoort u in de volgende twee stukken. Als eerste een mooie melancholische ballad opgedragen aan Bill Evans. Ik vertelde u net al dat hij in zijn trio heeft gespeeld. Hij gaf het als titel Kind of Bill mee en let vooral op hoe pianist Bill Cunliffe op een schitterende wijze rubato de melodie omspeelt waar zich Bob Shepard op sopraansax aan toevoegt. Daarna met bas en drums in tempo en dat gaat allemaal over naar een prachtig slot. Een waardige tribute aan een van de grote meesters van de jazzpiano. Het tweede en laatste stuk is opgedragen aan een andere meester, en wel aan Art Blakey. En dat was de meester van de jazzdrums. Met een kort drumintro van de leider, met een knipoog naar Blakey, wordt de toon gezet van een swingend en spetterend slot in de traditie van de jazz messengers.

0: Yeah!
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1999 van het Joe La Barbera Quintet. En wel live op het label Jazz Compass. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender. Tijd voor jazz, tijd voor House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne, geboren in 1920 en overleden in 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen, leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne and His Men. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in The Black Hawk in San Francisco. En het was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal dus optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk. En die opnamen die vonden plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Budwick bas en Shelly Manne drums. En als eerste hoort u The Black Hawk Blues, ter plekke geïmproviseerd, met soloruimte voor alle leden van de groep. Opmerkelijk is de begeleiding van de leider zelf, zo muzikaal, creatief en glashelder, eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En daarna volgens dus de opname van 24 september, de laatste opnamedag, een stevig swingende titel Kaboo. En dat is geschreven door tenorsaxofonist Roland Alexander. Tenorist Richie Kamuka speelt hier in de beste Zoot Sims-traditie, gevolgd door een geweldige solo van trompetist Joe Gordon. Pianist Victor Feldman doet er nog een schepje bovenop en speelt een van zijn beste solo's van de opname, ondersteund door de opzwepende brusjes van de leider. Shelly Manne zelf speelt hier een solo waar menig hedendaagse drummer jaloers op kan zijn.

in House of Hardbop bij de Concertzender luistert u naar live opname van drummer Charlie Mann and His Man. Gemaakt 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Charlie Mann, hoewel hij praktisch vanaf de jaren 50 tot en met zijn overlijden in 1984 altijd aan de Amerikaanse westkust heeft gewoond en gewerkt, was een geboren New Yorker. Hij kreeg zijn scholing op 52nd Street in New York met muzici als Coleman Hawkins, Don Byers, Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Zijn idolen waren de swingdrummers Dave Tough en Joe Jones. Maar met de komst van de bebop werd hij ook beïnvloed door Kenny Clarke en Max Roach. Ook die stijl wist hij zich snel eigen te maken. Met het orkest van Stan Kenton kwam hij terecht in Los Angeles, vestigde zich daar en kreeg al snel voet aan de grond in de film, radio en televisiestudio's vanwege het beheersen van zoveel verschillende stijlen als Dixieland, swing, bebop, experimentele jazz en zelfs rock. Maar swingende jazz bleef voor hem altijd het belangrijkste, vandaar dat hij al snel zijn eigen groep oprichtte, Charlie Mann and His Man. Deze keer in de bezetting met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Budwick bass en Charlie Mann zelf, drums. Opgenomen tijdens een engagement in de Black Hawk in San Francisco en uitgebracht op het Contemporary label. Van componist Cole Porter, I Am In Love, een prachtige en zeer swingende uitvoering van deze vrij onbekende standaard.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shelly Mann and His Man. Opnames zijn gemaakt in de Black Hawk in San Francisco, 22, 23 en 24 september 1959 en uitgebracht op het Contemporary label. De bezetting die de drummer op dat moment had was ijzersterk, met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenor sax, Victor Feldman, piano, Monty Budwick, bas, Shelly Mann, drums. Trompetist Joe Gordon was geboren in Boston en speelde onder andere met Art Blakey, Charlie Parker en de Dizzy Gillespie Big Band. Tenor saxofonist Richie Kamuka, geboren in Philadelphia, beïnvloed door Lester Young, speelde onder andere in de orkesten van Stan Kenton en Woody Herman. Pianist Victor Feldman komt uit Engeland en was ook een bekwaam drummer en een geweldige vibrafonist. Hij emigreerde in 1957 definitief naar Californië. De befaamde alt-saxofonist Cannonball Adderley hoorde de Black Hawk tapes en was zo onder de indruk dat hij meteen vroeg om toe te treden tot zijn quintet. Bassist Monty Budwick komt uit Nebraska en verhuisde in 1954 naar Californië, deed veel studiowerk en was de favoriete bassist van Shelly Mann. Het laatste stuk in deze uitzending is de bekende compositie Whisper Not van Betty Colson en bekend geworden door de uitvoering van Art Blakey en de Jazz Messengers. Maar deze uitvoering mag er ook wezen met een lyrische Kamuka en een schitterende solo van Joe Gordon op gestopte trompet en weer de muzikale begeleiding van de leider. Geen show-off drummer, maar altijd in dienst van de muziek.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Mann and His Man at the Black Hawk op het label Contemporary. Bij de Concertzender hier samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne. Geboren in 1920, overleden in 1984. Deze swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne en His Manne, en dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne en His Manne Live at the Black Hawk. De opname vond plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bartwick, bas en Shelly Manne, drums. En het eerste stuk is het bekende Summertime van George Gershwin. Dat krijgt hier een bijzondere en sfeervolle uitvoering. En let u vooral op de muzikale en creatieve begeleiding van de leider. En daarna hoort u Ted Demerens' Our Delight. De solo's van Richie Kamuka, Joe Gordon en Victor Veldman zijn zeer geïnspireerd. En de ritmesectie loopt als een trein. Kortom, West Coast hardbop op zijn best.

0: We luisteren naar het derde deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen die zijn gemaakt in 1963, 69 en 72 in ons land, met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u vanavond in dit derde blok hoort zijn afkomstig van een VPRO radioopname, gemaakt op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Gearbox-label onder de titel Fried Bananas. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Dat de groep al enige weken op tournee was, kwam het samenspel tussen de leider en de ritmesectie absoluut ten goede. De tournee voerde dit kwartet namelijk langs vele jazzpodia in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en later ook nog naar Italië. Een fantastische ervaring voor het hele trio van pianist Rijn de Graaf. Achtereenvolgens hoort u nog twee stukken met als eerste een compositie van Dexter Gordon getiteld The Panther, opgedragen aan de Black Panther-beweging in Amerika. Het is een blues met een boogaloo feel, met geweldige funky solo's van Dexter en Rijn de Graaf. Als laatste hoort u met een mooie aankondiging van de leider, een gedeeltelijke uitvoering van de beroemde classic Body and Soul met Dexter Gordon's legendarische quote uit Nancy with the Laughing Face, beroemd geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Dexter Gordon maakte na 14 jaar in Parijs en Kopenhagen te hebben gewoond in 1976 een glorieuze comeback in Amerika en kreeg een Oscar-nominatie voor zijn rol als acteur in de prachtige jazzfilm Round Midnight van Bertrand Tavernier. Dexter Gordon overleed 25 april 1990 en behoorde tot de grootste tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis.
1: I'm sorry to say that, but it's true. It's very true. And of course we're talking about body and soul.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door de jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit, met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig thuis is in het bebop-idioom. Daarna hoort u Rhythm Ning van Thelonious Monk. En als er iemand een meester is in het vertolken van een rhythmschema, dan is het wel Dexter Gordon, die hier goed op dreef is en alert wordt begeleid door Kees Slinger en een superswingende en solerende Han Bennick.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon en die zijn gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. Deze uitzending is gewijd aan een opname en die is gemaakt in Paradiso in Amsterdam op 5 februari 1969. Dexter Gordon kwam in 1962 voor het eerst naar Europa voor een maand engagement in de beroemde Ronnie Scott Club in Londen. En vandaar vertrok hij naar Parijs. En daar maakte hij de beroemde LP Our Man in Paris. Hij vestigde zich uiteindelijk in Kopenhagen. En vanuit Kopenhagen maakte hij tournees door heel Europa. En bij die tournees werkte hij heel vaak samen met lokale ritmesecties. Tijdens het concert in Paradiso in Amsterdam was dat met een zeer goede Nederlandse ritmesectie. Die bestond uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas, Han Bennick drums. De opnamen zijn in 1971 uitgebracht op het Catfish label van producer Joop Vissers, was gezegd. En hiervan hoort u nu een gloedvolle vertolking van de ballad Willow Weep For Me. En luistert u vooral goed naar de schitterende frasering van de tenorist. Daarna volgt Junior, een blues van de hand van de leider, die de een naar de andere fantasievolle lijn uit zijn instrument tovert. En dat

had hij niet te klagen over zijn voortreffelijke Nederlandse begeleiders. U hoort achtereenvolgens de blues I Wanna Blow Now van trombonist Benny Green. U hoort hierin de saxofonist ook nog even als zanger. De tenorsolo die daarop volgt is niet mis te verstaan. De saxofonist honkt en swingt als een tierlier. Daarna volgt de ballad Body and Soul, oftewel een tenor's man dilemma. Dexter speelt hier in een prachtige solo met enkele bekende quotes, zoals The Christmas Song. Na een mooie pianosolo van Rob Matna zet de saxofonist onmiddellijk in met een quote uit Nancy with the Laughing Face en omspeelt de melodie uit tot aan het slot.

U luistert naar het eerste van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnames zijn gemaakt in de jaren 60 en 70 in ons land en uitsluitend met Nederlandse ritmesecties. In dit eerste deel betreft dit opname gemaakt op 20 januari 1963 in Jazzkelder Persepolis in Utrecht. En dat gebeurde voor de VARA Radio. En de opnames zijn onlangs uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief onder de titel Dexter Gordon in the Cave. De tenorsaxofonist wordt hier begeleid door Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas, Kees C. drums. U hoort tot slot van deze uitzending een compositie van Dexter Gordon getiteld Dexter's Deck. Het is gebaseerd op akkoorden van I Got Rhythm van George Gershwin. De saxofonist is hier in topvorm en speelt het ene geweldige chorus na het andere. Ook de ritmesectie is hier in grootse vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en Kees C. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het laatste deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones. Geboren in 1927 en hij overleed in 2004. In 1972 leidde Elvin Jones een ijzersterk ingespeeld kwartet dat behoorde tot het absolute hoogtepunt van zijn carrière als bandleider. In deze bezetting hoort u live-opnamen die zijn gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach bij Los Angeles. En deze opnamen zijn gemaakt op 9 september 1972 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label en wel onder de titel Live at the Lighthouse. In de bezetting hoort u David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenor sax, gevolgd door de componist op sopraan sax. En daarop volgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenor sax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenor sax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Elvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

U luistert naar het programma House of Heart Bob en u luistert naar opname van drummer Elvin Jones. Het zijn live opnamen van een topformatie onder leiding van deze legendarische meesterdrummer. De opnamen zijn afkomstig van het album Live at the Lighthouse, opgenomen op 9 september 1972 in Hermosa Beach bij Los Angeles.